weggesnoest de morgens. Dingen als turquoise zomers. Het geluid van